0: Sag Bescheid, wenn du sie siehst.
1: Hey, Rinesh.
2: Hey, Ronnie.
1: Het is niks, hè?
2: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
2: Waarover?
1: Waarover?
3: Bananen!
2: Bananen?
1: Bananen!
3: Ja!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in de koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja,
2: ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers. Schommelen, dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het liefste van die dikke bruine poezel.
3: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross.

0: Rinesh.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!
1: Bananen?
0: Bananen!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in de koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja,
2: ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broekhoest. Is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het